voorzichtig zijn in zijn reed. We komen nu naar de nächste vers, den 12. Over deze mannen, zoals natuurlijke beesten, die ohne vernunft geboren zijn om griepen en slachten, rozen even zoon van wat ze niet weten, en worden in eigen verdorvenis verdorven worden. Over deze mannen, zoals natuurlijke beesten, de mannen van wie Petrus hier reed, zijn de valse leraar. Ze verholen zich zoals beesten. Zo'n beesten zijn dort om griepen en slachten. Dit is waar, niet een schijnend beeld, oh nee. We horen nu dat een mens is van tieren afgestomd. Dat is klaar van God zijn woord, van bij dat oude, dat nieuwe testament, dat mensen tot hier leven zoals tieren. En wanneer een mens ook zo leven wordt als een tier, doch is hij niet van tieren afgestomd, oh nee. Mens is van God erschaft. Aber wanneer een mens God in zijn wei ontziedlicht, dan wordt zijn zinde natuur aan nog een tieres leven drieven. Wanneer ze naar zo'n law komen, zijn ze ohne hoopning en aanbehalpen. Daar is een weg daartoe een mens recht schijnt, aber dat is niet God zijn weg. Een mens zijn weg kan bloos den doodesweg zijn. God zijn weg is de Heer Jezus Christus, zoals God zijn woord aan verstelt. De valse leraar rozen even zoont van wat ze niet weten. Hier is een zaak die mij erstaunt, haft van den aanvang van mijn christelijke leven. Dat heet, hoe adelige mensen die niet Christen zijn, kunnen zo klug zijn en doch God zijn woord niet verstonden kunnen. In de vergangenheid haft die welt prachtvolle mannen gehad die geen bekendschap van God zijn woord hadden. Zo'n mannen zijn leider en nationen gewast, die hebben verschillende medicijnen uitgedacht en daarbij de kranken geholpen. Ze hebben een nation tegen terug toen je mens gebracht, over zoveel weten zeer weinig van dat evangelium en van God zijn woord. Daar zijn over ook zo'n en de vergangenheid, zogar in onze tijd, die een hoge plaats en een nation hebben gehad, en dag een eenvoudige geloven in Jezus Christus en God zijn woord ha. Die zijn waarde geboren en leven en jettelijk het leven van de Heer Jezus, je rood waar ze zijn. Niet lang terug hier ik van een gemeente en ons land. Deze kerk heeft een recht voor het jongen tegen den geloven voor jaren gepredigd. Ze hebben er gemeente becheckt en haar aan adelige vragen vergesteld. Ze hebben uitgevonden dat 40% van de lieden leefden dat ze door er een goede werken kunnen gereicht worden. Dat is zeer treurig, want we beobachten dat er zoveel lieden zijn die dat evangelium niet verstonden. Dit zijn zogar zo'n lied die dat evangelium voor jaren hebben gehoord. Dit is wat Petrus zegt. De roze even zoont van wat ze niet weten en worden in een het verdorvenis verdorven worden. 2 Petrus 2, de 12e vers. We hebben al gered van aanrennelijkheid. Daar zijn zonen nu die van aanrennelijkheid weggekomen zijn, maar ze zijn niet vrij van de verdorvenis. God zijn kinderen zijn vrij van de verdorvenis, maar de valse leraar worden aankomen en er in het verdorvenis. Daar zijn zonen die niet aandeel nemen en de aanrennelijkheid in deze wereld, die zijn zittelijke mensen. Andere lied worden zeggen dat die goede lied zijn. Aber er hoort es nicht recht mit Gott, die sind nicht waarde geboren, die sind nicht bekeerd. Die sind vielleicht frei von anderen nicht, aber von Verdorvenis sind sie nicht frei, oh nee. Wenn ein Mensch nicht wegen der Sünde in sein Hort denkt, dann ist er nicht recht mit Gott.

nu de 13e vers, en worden aangereicht kreeg als loon voor een aanrecht. Ze leven dat alle dag hoog leven als vernieuwen. Die zijn plaken en schoonplaken, die heichelen en zich vrijen, wil ze met jund eten. Een zeer strenge noorrecht moet hier gemaakt worden. Hier waar we zijn, hoe zeer verdorven een mens zijn hart is. Wanneer een mens vals denken deed, dan wordt hij ook in zijn wandel vals zinnen. Dat is niet mogelijk, van zo'n totsach weicht er aan. Veel lied leven nu dat ze kunnen zo leven als ze willen. We hebben mensen in onze regering, in onze scholen, in onze geschaften, sogar in onze kerken die aanzettelijk zijn. En die leven niet dat dit aanrecht is. Zo'n woorden zeiden, dit is mijn zaak, mijn private zaak. Dit kent die niet. Mijn vriend, wanneer een mens voor de regering of de kerk staat, dan is zijn leven en zijn wandel niet bloos zijn ene zaak, of niet? Wanneer zo'n lied niet een zittelijk leven leven willen, dan zullen ze niet in zo'n hoge instellingen zijn. In zo'n steden willen we mensen hebben die nichten zijn, die oprechtig zijn, die zittelijk zijn, mensen met goede karakter, es wordt die wereld ohne twijfel vandaag vele deed. 14e vers. Den ihre ogen vol zijn van eierbrug, en laten niet no met ihre zin, en verleiden die zielen die niet vaststonen, even zich en jeets vervluchte tjengen. Dit, mijn vriend, is zeer scharpe reed. Mijn vriend, je leeft niet dat God zo'n lied wordt gonen laten. Hij wordt aan rechten en zijn tijd. De valse leren zijn niet bloos schuldig dat ze een aanzettelijk leven leven, maar die zijn op den valse weg. Als wan dat niet genoeg weer, die verleiden ook andere mensen. De weg op den die zijn is een weg die vol zin is, een weg die aan een haal wordt in hen brengen. God zijn woord is zeer klaar, want God zin betonen deed. Wanneer we nou mensen horen, dan is er zeer weinig dat bij aanzien is. Maar bij God is dat anders. De valse leren zijn zinder. Daarwegen zijn er ongeval van eierbrug. Daarwegen verleiden ze andere lied weg van God zijn weg. Daarwegen zijn de valjeets. En daarwegen erlauben de allerhand bezit in er leven. Maar zo hebben we niet van Jezus Christus geleerd. Hier zegt Petrus dat de valse leren verleiden zo'n zelen die niet vaststonen. Hoe is dat mogelijk dat we en ons geloven vaststonen kennen? Nou, we moeten standhaft zijn God zijn woord te lezen en studeren. Standhaft zijn en obacht geven te wat God daar te ons zegt. En we moeten welig zijn van onze zin los te komen. Wanneer we God zijn woord geleven en gehoorzaam zijn te wat hij zegt, dan worden de valse leren ons niet beschommelen en verleiden kennen. Nu de 15e vers. Ze hadden de lekker weg verloten en zijn den beer zijn zoon Biliam, nou je valt de aangereichte loon, leefhoud. De Biliam is driemaal erwähnt in deze laatste Bijbelbeker. Hier is dat eerste Biliam zijn weg. En in Judasbrief is dat Biliam zijn fehler, en in dat Openbaringboek is dat Biliam zijn Elia. Wat is Biliam zijn weg? Hij wist dat hij niet tegen Israël profetieën zal, maar hij houdt dat geld leef dat hem aangeboden wordt. Hij weer een jitsja mens, nozik. Dit is wat passiert wanneer een mens den gelijke weg verlaat. Zo'n weg brengt veel trouble en treurigheid, en schließlich wordt God zijn recht een einde brengen op die mensen die op zo'n weg zijn. De nächste vers geeft ons een interessante beeld hoe God met Biliam wieder handelt, zegt hij in de vers. De schel kreeg, dat heet Biliam, voor zijn overtreding. Als de stamme ezel met een mensenstem red en de profeet zijn erzijn trekt op. God wordt brukken wat hem erlaubt is om mensen naar den rechte weg hand te wijzen. Am Biliam zijn erzijn te bewijzen, brukt God sogar een ezel. Dat weer aber niet genoeg. Derch Biliam zijn rood bracht hij Israël een grote zin en hen met ere fiend. De profeet Biliam weerlote derch dezelfde fiend doodgemaakt.
Dat is nodig dat we nu zeer oppassen wat van de religieuze zaken we aan je staten doen. Dat zijn zo'n predikers die er een programma hebben, zodat ze veel geld mogen kennen door de gave van christelijke lied. Ze kennen ze koren, hiezen en allerhand andere typen en worden daardoor zeer rijk. Paulus heeft Timotheus een warning gegeven op den we ook moeten obacht geven. 1 Timotheus 6, 8 en 9 de vers. En wanneer we eten en kleden hebben, dan wel we daarmee tevreden zijn. Op zo'n die zich vernemen recht te zijn, vallen en verziekingen en nen en een slang en veel norischet en schedelijet beheren, zodat een mens en verdorven en verdorvenis en nen zingt. Van zo'n mensen moet we weich blijven. Zonen die een aanrechte weg wandelen, Gona en Biliam zien weich. Dit is één weich, waar we een valse leren onderscheiden kennen. Petrus heeft ons meer te zeggen van deze valse leren. 17e vers. Deze mensen zijn twaalle ohne water, nevel die van wind gedreven worden, voor den die donkelde diesternis bewoord is. Ik kan behouden als ik een jonge man weer. Hoe zeer dreig dat weer, wanneer dat niet regenen deed. Zo'n zeer dreige tijd wordt voor meerdere jaren aanhouden. We worden eerdschakken planten, over de wind wordt de eerd weichblozen, en de korte tijd weer de eerdschakken boven op de eerd. Over dat weer geen chinsel aan de eerdschakken. We hadden veel stofstorms, zodat het middag dat meest diester weer. Door weer een waltje en veelmaal dacht we dat de regen schließlich je komen weer, over dat weer bloos wind en stof. Dat weer zeer dreig. Nu, dat is een voorbeeld van veel lied en onze tijd. Ze verspreken veel, over ze brengen niet even deel, dat wichtig is. Veel lied worden over zo'n mannen nog vallen. Die zijn zo als een walch dat smak laat, over die geen regen haft. Die valse leren kennen stromen weerbrukken. Er reden hield zich goedlich. Aber da ist keine Nahrung für die Seele. Den zu beobachten ist eine abfallende Sache. Aber da ist kein Wetter und den Warm, da ist kein Regen und die Wolken. Ramsohne falsche Lehre sind allerhand Menschen, die einen Hunger für Gott sein Wort haben, aber den Wort nicht gejagt. Petrus sagt, dass für so eine falsche Lehre ist da bloß eine dunkle Düsternis in ihre Zukunft. 18. Vers. Die Rede stolte, nutzlose Wied, en locke met fleischliche Laste, zonen die meest geraad werden van zonen, die in Ertum leefde. Een mens kan reden, aber hij moet daarbij ook wat zeggen wat nutzbaar is. Met valse leren is dat niet zo. Die brokken stromen reed, aber dat is meestens bloos wind, dat is nutzloos, wies dat brengt nicht noring to een mens zijn ziel, zeg maar. Religion brengt gevallen to een mens zijn wits. Dat chittelt de oren, dat is voor de ogen aangeneem, en als het goed voor zijn gevoel. Wanneer religion bloos dit deed, dan is zo'n religion ladig. Zo'n religion kan een mens niet raden. Valse leren lakken anderen met ihre schöne weer, met vleeslijke lasten, of bebrengen aan geen radung. De valse leren verspreken er een nofalje dat ze worden vrijheid hebben, maar de waarheid is dat zonen die aanvallen worden en geratres kloverie en nenje bracht. De verspreken vrijheid, maar zijn zelfs deine de verdorvenis. Valse leren hebben immerhand een ongewaanheid en woont ze gebongen zijn, en dan willen ze er een nofalje vrijheid verspreken, maar zo schaft dat niet. Dit is groot wat Petrus ons nu zegt, en de nächste vers. 19. Ze verspreken aan vrijheid, maar die zijn zelfs schloven de verdorvenis. Dan wordt immer een mens ongehaft, daar is hij aan verschloofd. Dat is treurig, want we zien dat lied doen willen wat recht is, en ze hebben interesse in geestelijke zaken, en dan worden weggelakt door valse leren. Ze verspreken vrijheid, maar weten zelfs niet wat rechte vrijheid is. Er je recht van God wordt aan nofolje. 20. Vers. Dan wanneer ze de welt erdraagt, zijn los geworden door de volle erkentnis van ons Heer en Heiland Jezus Christus, maar dan waren door hen vastgenomen en verschloofd zijn,
dan is dat laatste oeje als dat eerste. Wanneer die wereld erdraagt zijn losgeworden, is dat wat van buiten is, zeg maar. Dit zijn zonen die religion hebben, die vrouw zijn, hebben meerdere dingen opgelegd, maar die zijn niet waarde geboren. Wanneer een mens zegt dat hij van die wereld erdraagt waar je gekomen is, dat hij of zij zijn niet van die wereld er verdorvenis waar je gekomen. Er zijn veel mensen die weten wat dat evangelium is. Ik weet van een man die met dem ik de arbeid ha. Ik zei te hem dat via hoogtijd dat hij Jezus aannemen zal als zijn heiland. Hij zei, hij wist krijgt wat hij doen moest dat voor zich te brengen. Ik vroeg hem wanneer hij dat doen wil. Waarom niet nu? Hij zei, ik heb mijn zin te leef. Ik wil dat nu niet doen. Ik weet niet of hij dat jemals gedaan heeft. En du, mijn vriend, hoe is dat met die? Leest u dat, wanneer du bloos niet te veel slechte dingen deest, dat du zelig wordt worden? Dat is niet zo als God dat vergesteld heeft. Van Jezus Christus wat weten is niet genoeg. Petrus zegt, dat wanneer dat alles is wat du hast, dan kanst du die waarde verzadren en dat draag dat in deze wereld is. Wanneer du dit wordt verslansen, dan wordt dien laatste eng oeje zinnen als dien aanvang. Daar is bloos één weg, waar du werkelijk kanst vrijheid hebben, en dat is tegen dem Heer Jezus zijn radung. Du kanst dat beleven, wanneer du am aannemen wordt als dien heiland. Hij wordt dien zin alle vergeven en die eeuwig leven geven. Bedenkt u dit goed, mijn vriend. Du hast bloos dit leven den entschluss te maken. Doe dat nu. Dan du hast geen verzekering voor de volgende dag. God zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Wachwisatum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefeld.

Ze waren beide Amerikanen, aber zwischen Jack en Robert gaf het een groten onderscheid. Robert kent den Herrn Jesus aus zijn persönlichen Heiland. En hij wist ook door mijn Gefängnis, ook waar man vielleicht schön uitweig sein kon. Jo, hij hield aan zijnem Haaren Faust. En ze beet hij ook, en je läuft an dat Wut Gottes.

dat Robert gestorven weer, had wat groter uitgeloosd in de gevangenis. De Japaner sperde dat het terug te eindigend. En ze sperde ook dat ze immer zwakker worden en dat de Amerikanen nog zo erstoot waren. De Trisha langzaam angst. En ze dachten ze, wie tenten de gevangenen niet zo schlecht zijn. Wie moeten den een beet meer te eten geven, dat als ze tonen meer doodhongeren. Dit deed ze niet. Wat zijn we daarvoor bloos voor problemen trien? Ze zeiden ze te eind, je waren nu meer eten trien. Een kleine bietse brood wordt nu immer nog te de ries op de teug geven en twee gelezen woorden de dag meer. En wie waren je nu beter geven? Je kan lezen en door te trichten jeder een boek, want er drie weet lezen kon en dan wordt je weizeld. Zo goed als Jack het verstaan kon, wens vertaald wordt te eind, half op Engels, half ook op Japanisch, wat hij zo erschlecht verstaan kon. Hij kon een paar einzelne weet, aber nog niet zo rechtig. Jack hoopt zo dat hij zal door de Bibel trieën. Wenn sein Freund hat ihm so viel vertalt durch die Bibel, so wünscht er sich, mucht er doch auch eine Trier. Aber heute trägt eine. Heute sagt aber, dass wir eine manche beten, aber die trägt andere. So dachte er, als er auch noch mal was trier, er will auch noch viel lernen von dort, was sein Freund ihm vertalt hat.

Endlich wie de dag. In de am komst ze morgens de waschte en gof am de Bibel. Wois op een vinger. Und, dan twee, drei. Wois met een kop. Hast du mich verstanden? Jo, zesje. Jack had verstanden, drei wet. Jana weef met een kop nicht voor, ja. Nee, Jack had verstanden, drei wet. En deze drei wet wil hij zo even lezen. Hij wil nog meer van diesem Gott leren.

Hij leest en dus droog weet de Bijbel droog me gewoon sterk en zelfs me nog het Nieuwe Testament. Dat weer hem zo wichtig, wat hij door alles leest, besonders wichtig wordt hem dat. Als hij leest in Matthäus Kapitel 5, den Vers 44, hij leest, läuft jene Fiend en bet vor den, wenn die jene schleich sind. Oh nee, dit kon hij nicht. Hij kon de Japaner nicht lieder. Nu soll hij vor den noch beten? Hij soll den Gott sein? Nee, hij dacht, dit würde hij nie sein. Hij leest wieder en hij komt bij toe, wo Jezus om 13 starf. En wo Jezus zegt, voor dat verjeef den, die wollte niet wat ze doen. Nee, hij kon dit niet verstaan. We kunnen mens zo'n lief hebben. We kunnen mens zo zijn. Hij had zo'n graal in zich. En dit is weer zo goed. Jezus had zijn vriend geloofd en hij had gebet voor den nog. Wenn er am schlecht wäre, dass sein Vater den auch noch so vergeben. Nee, hij wist nicht. Wie soll hij dit? Aber hij bet. Hij bet, dass er haar am doch mocht seine Sünde vergeben en am auch ändern, dass hij doch auch kon andere Gott sein. Als Jack van Dorg büte wir en Wader musste urbide, als die Trinnen jente, wie hij nicht so bozig, hij had ook nicht viel Kraft. Aber dann kommt der Weichstel von hinten, schubst ihm in seine Stufe nennen, guff ihm noch einmal in den Föt und schlammt ihm der Birk noch den Föt in der ein. Au, das tut wohl. Der reute dir nochmal auf und guff ihm noch ein Schritt von hinten, so der Trinnen fluch, das tut ihm schrecklich wohl. Aber Jana knuddelte der Tö, der zieht nicht, würdet ihm nur jend. Hij lacht op ied en weer schrijdlich dol. Hij weer beledigd. Aber dan komen weder de vargen zijn. Hij zal beden voor den, wenn te anschleis zijn. Hij zal den lief hebben. Oh, dat weer hem zo erschwoer. Zo schloop hij door op ied ook een. Uit woe door, aber ook, wenn ze zo schrijdlich treurig weer. Als hij weder wakker wordt, weer de haas werdlich weich. Jo, hij dacht nu over dat wat hij in de Bibel gelezen had. Hij zag de Bibel verzicht nog op, lidde. En hij zei, en dacht ze, jo, het wil dat doen, het wil dat verzeten. Maar nu voelt de waarste wat komen, wil hij te den vriendelijk zijn. Ook want waar dat hij wat zijn, wenn te mij is nog zo erschleicht weer. Het wil te den vriendelijk zijn. Als de waarste komt en aan het eten handschmoed verneemt, dan zegt hij veelmaal dankschön en het wenst een zo schönen dag. Hij verzocht ook nog op Japanisch te zeggen, het wenst ook jene familie al het goede en hoopt dat den ook goed geht. De waarste wundert zich. De zieht am on van onje bad boven, de zieht dem dit geschwollene voet on, want in der fährt dem dag weer eindslaan worden en wist niet wat met Jack los weer. Hij jent ruut, blijft voor bijna der stonden en zet Jack naar hem stoot aan. Dan jent hij was te was, doch wel gaf hem dit veel te denten. En als hij terugkwam, had hij een fop een paar gedreide feigen. Die bracht hij hem en zei, hier, voor die. Jack zegt het, wanneer hij te andere vriendelijk weer. Ook wanneer hij het niet verdoend had, dan werd hij te hem ook vriendelijk. Jo, hij zegt het. De haar heeft recht, we hebben ons leerd, wie zal het andere geschet zijn, en dan wil we het ook goed hebben.

Jack bid veel. Jack bid ook dat er mochten missionaren komen in dit land. En deze mensen ook een dienstere sprook den van God vertalen. Dat ook Duits zijn van Jezus heren. Hij zegt dat hij kon niet zoveel dienstere sprook en hij kon niet zoveel Engels. Maar hij bid zo ja dat na den dag ook zal weer komen. Zo verjent de tijd en de trus weer eindelijk te eind. O, wat weer Jack vrouw. Maar Jack dacht ook nu. Niet om nu wat meer eindelijk goed kunnen. Hij dacht bloed. We kunnen het in dit land ervoor zorgen dat ook hier zijn missionaren gaan komen.

Dat Tjenja-programma van Radio Zegenswelle gaat vandaag nu te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en wordt mij vrijer, want du doch bij de nächste Tjenja-stund weiter dabei sein magst. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

voor dit vandaagse programma hoort ik alle touwheren waren van horten welkom heiten. Dat is ons een vrij dat die touwheren. In ons gebeden verlangen is dat de haar ook immer waren, wann wir dit programma brengen, de zegen Gottes over ons komen mocht. En zo mocht ik ook van jou een gezegende opnoem wensen.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schijk dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijtje. De nummer voor dit programma is 291. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt het programma nummer 291.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de brood van het leven van de oude eerste Mose 3, 7 en 8 wordt het zacht. Dan verstonden ze allebei en zagen dat ze nachtig waren. En ze mogen zich wat van vieren bleden toen ze bedachten. Als de dag aanvangt af te chillen, hielden ze dat de Haar God im Garten ging. En de maan en de vrouw verstoken zich van dem Haar God mank de boom im Garten. Wat de fiend verspraakt, zijn Emma goldene boy. Ob er de zin, fängt eine uit, dat het bloos schon typisch zijn. Wat de fiend ob er dingen verdreht. En de jend van dat dode meer was een vrucht die mensen door am zodem appel nannen. De vrucht laat stroom en de zonne die door voorbij gaan, laat die nog goed schmaken. Ze schwend als einer die op plekt, springt die op en van de bernen kämpft een waderlicher Stoffruit. Dat is het zoals dat met een vriend is. Hij versprak, die worden zoals God zijn. En dan wies hij aan dat ze nachtig zijn. Zo'n verroerde is hij. Ver ze ongehoorzaam zijn, merkt hij dat ze loten als van dat verstandnis zo wat schijnend zijn wordt. No den dood is er overnocht. En je hebt dan bloos een geplauwd gewassen. De eerste noodval van er ongehoorzaam is dat zij voor God angst hebben. Verder hadden ze met vrede geluurd dat God naar Gordon komen wordt. Ze werden hem jaren en jaren gewonnen en werden hem wellig dicht bijgekomen. Dessen dag hadden zich dingen geändert. Adam toog met zijn vrouw, verstoken zich van dem Herrn God mank de boom im Garten. Wo is nu er een vredelijke vuiling en in zijn leven sicher zijn? Ze hebben het nu ganz verloren. En daar steht, hadden ze nu bloos een abscheisliche Schuldfeiling en een geplaudert gewassen. Jo, ihre Uhren wären nu op ernst op, groot als de Fiend versproken had. Die wären op te zijn, wo trurig dort met aan nu weer, wo jammerlich arm, blind en nervig ze wären. Ze hadden keine nieuwe Ansicht über Gott gekregen, bloos Ansicht über wo trurig en nervig ze wären. Zij verzochten op ihre ene oort ihre zin te bedaken, maar ohne gelijk. Ihre raak van vielen bleden weer dan zelfs niet goed genoeg. Dit is het eerste maal wo de schrift van ihre ene aanstrengungen en meien redt. En die komen voest te kort. Vielen bleden kennen ons niet helemaal tevreden staan. Veel weinigen kennen die de reinigung geven die verlangt is om aan God zijn jeen te komen. Zo is het ook met al onze ene aanstrengingen en meegen. Wanneer je zelfs verzekert te verbeteren, wanneer je ook zeer reëel wordt, wordt je dat zeer bald klaar worden dat in dood hoeveel aanstrengingen je merkt, je voelt je toch immer ladig en best ontevreden. Wanneer je met jezelf ontevreden bent, hoeveel weinig kost je den helden juist tevreden staan? Du wirst niemals durch deine eigenen Anstrengungen in Frauen glauben oder die Versicherung von deiner Rettung erreichen. Du hast bloß ein Weg, dort ist Gott seine Gnade. Und es steht von Gott wachrennen, macht wie nur Gott rennen. Und es steht unsere Sünden verstärken, macht wieder bekennen. 1. Johannes 1,9 sagt so, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, en verjaft ons de zinden en reinigt ons van alle ongerechtigheid.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und die Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Ferienprogramm sah wir, was Petrus sagt von, wo Gott mit Sinn wird handeln, besonders mit dem Sinn von falschen Lehren. Er brucht Sodom und Gomorra im Alten Testament und auch die Engel, den Gott mit dem Dieveltop vom Himmel rüht stad, zum Beispiel. Von der wollen wir mehr in Einzelheiten seinen wortfalsche Lehrer daunen. Wir wollen seinen, dort sei Gott lastern und proben alles zu verdorben, was göttlich ist. Ich lade jetzt nur weiter alle an, eingeschaltet bleiben und das Programm aufmerksam zuzuhören, zu seinen Wort der Bibel und von der war da Lied von Wort falsche Lehr ist und wo Gott mit Sinn von falsche Lehr handeln wird. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass dein Wort nun macht klar dargestellt worden, so dass du dort machst sehen können zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthäus, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir wollen nu anholen met 2 Petrus, dat 2 Kapitel. Dit is een zeer schijnend en wichtig Kapitel. Mijn verlangen is dat dit voor ons alle de waarheid en de zelier en God zijn woord heeft klaargemaakt. Mijn verlangen is ook dat wat we hier dergereed hebben, is behelpelijker was, zodat we op deze eerd een heilig leven kennen. Dat vergeet mal zijn we bij de negende vers, door wel ik nu wat aanvangen. De Heer weet hoe hij de gerechte uit verzekering eruit raden kan over de godloze voor dat gerecht houden tom strofe. Wie heeft gezien hoe de Heer zijn tjoek van de grote triepsal eruit houden kan? Al die werkelijk vader geboren zijn, worden niet door de triepsal gaan, wils de Heer weet hoe hij dat doen wordt. Wie heeft ook gezien hoe God de godloze wordt naar dat gerecht brengen? Dit wordt God doen wanneer hij op zijn grote witte troon zetten wordt. Tot die tijd worden al die godlozen door ver aan stonen en hij wordt aanrechten. Nu weer, hier is de nächste vers, de tiende. En besonders den die naar ihre andere last en vlees gaan en haarschaften verachten, die zijn brof en ihre eigen tevredenheid en haar niet angst over haarlichheden te lasteren. Wanneer hij van anderen een last treedt, heeft hij hier een zeer strengend woord gebruikt. Dat meent dat hij haar zich ingeschwind, die zijn ingezoedeld. Ihr leven is een leven van aanrennelijkheid. Zij verholen zich zo als tieren. Dit is niet een schijnend beeld. Mensen die aan God zijn afbeeld erschaft zijn, verholen zich nu zo als tieren. Aber dat is wat passiert, wanneer mensen God ontziet schuwen. Zo'n lied haar een vergenieën en haastelijk en lastelijk zijn. Ze lijken zo'n dingen die graf zijn en vrijen zich van andere aanrecht doen. Hier wordt ons ook gezegd dat deze lied haarschaft verachten. Daar zijn veel bibelleren die gezegd hebben dat dit de haarschaften meent die hier op deze eerd zijn. Dat dit de regering hier in onze wereld is. Ik heb oorzaak te leven. Wils dit woord niet veelmaal en God zijn woord gebruikt wordt, dat dit werkelijk haarschaft meent. Dit woord wordt waarder en in Judasbrief en in 8e vers gebruikt. De apostel Paulus heeft dit ook in zijn Efezebrief gebruikt. Daar staat het geschreven in Efeze dat 3e kapitel 10e vers, dat nu mocht bekend worden dat de gemeente aan de haarschaften en gewalte en de hemelswelte. God zijn veelvuldige wijsheid. En ook in dit vers, Efeze 6, 12e vers, dan ons kampf is niet tegen bloten vlees, maar tegen harsche, tegen gewaltje, tegen de diesternis welt harsche, tegen de beze geesten en de hemelswelte. Dat is ziemlich klaar. Also heeft dit woord met de geestelijke harschaften met beze engel te doen. God heeft zo'n haarschaft ingesteld. God regeert zijn wereld al. De engelmachten hebben er steed. En God hält aan verantwoordelijk. Nu, deze valse leraar heeft geen angst voor de engelmachten. Die zijn broer, maar weten niet wat ze doen. Ze willen haar dat God zal alles verdammen, maar ze willen daar niet met ingesloten zijn. Daar is niets met wat ze tevreden zijn, met wat God gedaan heeft en hoe hij regeert. Dat zegt, die zijn broof en er jene tevredenheid. Dat meent dat ze driest zijn. Ze nemen deel in Gottes lastering. Die hebben een zeer hoge idee van zichzelf, hoe beriemd ze denken dat ze zijn. Die zijn zeer eigenzinnig. Deze valse leren worden krijgt ze doen als ze willen. Hij zegt dan, die hebben niet angst over heerlijkheid te lasteren. Dat wordt mensen ihre zielen, hebben die valse leren veracht. Dat wordt heilig is, nanen ze dat wordt bees is. Dat is interessant dat mensen God zijn nomen spateren. Ze doen dit niet met de nomen van een staat, of een meester of een andere mens zijn nomen, maar ze spateren God zijn nomen. Deze lied, de valse leren, heeft geen angst over heerlijkheid te lasteren. God heeft zo'n heerlijkheid opgesteld in zijn wereld al. Zo'n heerlijkheid heeft veel meer gewalt als een mens heeft, maar ze moeten immer God ongedaan zijn. Nu zegt Petrus in de nächste vers, de elfte. Ober engel die raten zijn in kracht en macht, wogen zich nicht brovet je recht ver dem Herr te brengen even aan. De valse leren zijn zo stolt, die hebben zichzelf zo hoog geheeft, dat ze wat doen dat engel niet worden doen. Wanneer we laten naar Judas zijn kleine brief komen worden, dan worden we meer van dat zeggen. Hij heeft ons een bestemde rechts van zo'n benemen als we hier zijn, en dat wordt ons hier ook helpen. Michael had een strijd met Zoten over Moses zijn charpe. We weten niet wat dit alle gemeent heeft, maar God wil Moses laten op den Bergbrücke, waar Jezus verwandeld werd. Als er weer door een strijd, Michael neemt deze zaak niet in zijn eigen hang, maar hij zei, de Heer wordt die strofe. Dat is Judas 1, 9 vers. Hier is waarde en juist den we op een boren matte. Dat is een demütige instelling nemen en al onze zaken aan God overgeven. Dat is steltheid te leven dat we alles kunnen zelfs doen. Wanneer ik nu eenem hier zogar een Christ, die dem devil spotte en uitlachen wordt, dan zei ik, Michael wordt zo'n nicht doen. Wanneer hij een hooggeachte engel zo'n nicht wordt doen, dat heet God zijn engel, dan je wist zal een kleine mens hier op deze eerd zeer voorzichtig zijn in zijn reed. We komen nu naar de nächste vers, den 12. Over deze mannen, zoals natuurlijke beesten, die ohne vernunft geboren zijn om griepen en slachten, rozen even zo'n van wat ze niet weten, en worden in eigen verdorvenis verdorven worden. Over deze mannen, zoals natuurlijke beesten, de mannen van wie Petrus hier reed, zijn te valse leren. Ze verholen zich zoals beesten. Zo'n beesten zijn door om griepen en slachten. Dit is waarde, niet een schijnend beeld, oh nee. We horen nu dat een mens is van tieren afgestoomd. Dat is klaar van God zijn woord, van bij dat oude, dat nieuwe testament, dat mensen tot tijden leven zoals tieren. En wanneer een mens ook zo leven wordt als een tier, doch is hij niet van tieren afgestoomd, oh nee. Een mens is van God erschaft. Maar wanneer een mens God in zijn wei ontzien lijkt, dan wordt zijn zinde natuur aan nog een tieres leven drieven. Wanneer ze naar zo'n law komen, zijn ze ohne hoopning en aanbehalpen. Daar is een weg dat toe een mens recht schijnt, maar dat is niet God zijn weg. Een mens zijn weg kan bloos den dodes weg zijn. God zijn weg is de Heer Jezus Christus, zoals God zijn woord aan verstelt. De valse leren rozen even zo'n van wat ze niet weten. Hier is een zaak die mij erstaunt heeft van den aanvang van mijn christelijke leven. Dat heet, hoe adelige mensen die niet Christen zijn, kunnen zo klug zijn en doch God zijn woord niet verstaan.

nu de 13e vers, en worden aangereicht trieën als loon voor een aanrecht. Ze leven dort alle dag hoog leven als vriendinigen. Die zijn plaken en schoonplaken, die heichelen en zich vrijen, wil ze met jund eten. Een zeer strenge noorrecht moet hier gemaakt worden. Hier waar we zijn, wo zeer verdacht.

Erwe een mens zijn hart is. Wanneer een mens vals denken deed, dan wordt hij ook in zijn wandel vals zinnen. Dat is niet mogelijk, van zo'n toetsdag weicht er aan. Veel lied leven nu dat zij kunnen zo leven als zij willen. We hebben mensen in onze regering, in onze scholen, in onze geschaften, sogar in onze kerken die aanzettelijk zijn. En die leven niet dat dit aanrecht is. Zo'n woorden zeggen, dit is mijn zaak, mijn private zaak. Dit kan die niet. Mijn vriend, wanneer een mens voor de regering of de kerk staat, dan is zijn leven en zijn wandel niet bloos zijn eigen zaak, of niet? Wanneer zo'n lied niet een zittelijk leven leven willen, dan zullen ze niet in zo'n hoge instellingen zijn. In zo'n steden wel wie mensen hebben die nichten zijn, die oprechtig zijn, die zittelijk zijn, mensen met goede karakter, is wat die welt ohne twijfel vandaag vele deed. 14. Vers. Den ere ogen vol zijn van eierbrug, en laten niet noem met ere zin, en verleiden die zielen die niet vaststonen, even zich en jeets vervluchte tjenge. Dit, mijn vriend, is zeer scharpe reed. Mijn vriend, je leeft niet dat God zo'n lied wordt gaan laten. Hij wordt aan rechten en zijn tijd. De valse leren zijn niet bloos schuldig dat zij een aanzettelijk leven leven, maar die zijn op den valse weg. Als wanneer dat niet genoeg weer, die verleiden ook andere mensen. De weg op den die zijn is een weg die vol zin is, een weg die aan een haal wordt in hen brengen. God zijn woord is zeer klaar, wanneer God zin betonen deed. Wanneer we nu mensen horen, dan is er zeer weinig dat bij aanzien is. Maar bij God is dat anders. De valse leren zijn zinder. Daarwegen zijn er ogen vol van eigen brug. Daarwegen verleiden ze andere lied weg van God zijn weg. Daarwegen zijn de val jeets. En daarwegen erlauben de allerhand bezit in hun leven. Maar zo hebben we niet van Jezus Christus geleerd. Hier zegt Petrus dat die valse leren verleiden zo'n zielen die niet vaststonen. Hoe is dat mogelijk dat wij en ons geloven vaststonen kennen? Nou, wij moeten standhaft zijn God zijn woord te lezen en studeren. Standhaft zijn en obacht geven te wat God daar te ons zegt. En wij moeten welig zijn van onze zin los te komen. Wanneer wij God zijn woord geleven en gehoorzaam zijn te wat hij zegt, dan worden die valse leren ons niet beschommelen en verleiden kennen. Nu de 15e vers. Ze hadden hem gelijke weg verloten en zijn den beer zijn zoon Biliam, nou je volgt de aangereichte loon, leef houd. De Biliam is driemaal erwähnt in deze laatste Bijbelbeker. Hier is dat eerste Biliam zijn weg. En in Judasbrief is dat Biliam zijn fehler. En in dat Openbaringboek is dat Biliam zijn Elia. Wat is Biliam zijn weg? Hij wist dat hij niet tegen Israël profetieën zal, maar hij houdt dat geld leeft dat hem aangeboden wordt. Hij weer een jeetje mens, nozik. Dit is wat passiert wanneer een mens de gelijke weg verlaat. Zo'n weg brengt veel trubbel en treurigheid. En schließlich wordt God zijn recht een einde brengen op die mensen die op zo'n weg zijn. De nächste vers geeft ons een interessant beeld hoe God met Biliam wieder handelt, zegt hij in de vers. De schel kreeg, dat heet Biliam, voor zijn overtreding. Als de stamme ezel met een mensenstem red en de profeet zijn erzen trekt op. God wordt brukken wat hem erlaubt is om mensen naar den rechten weg hand te wiezen. Am Biliam zijn erzend te bewijzen, brukt God sogar een ezel. Dat weer aber niet genoeg. Derg Biliam zijn rood, bracht hij Israël een grote zin en hen met ere fiend. De profeet Biliam weerlote derg dezelfde fiend doodgemaakt. Dat is nedig, dat we nu zeer oppassen, wat van een religieuze zaken wie aan je staten doen. Daar zijn zo'n predikers die er een programma hebben, zodat ze veel geld mogen kennen door de gave van christelijke lied. Ze kennen ze koren, hiezen en allerhand andere typen
en worden doordat zeer rijk. Paulus heeft Timotheus een warning gegeven, op den we ook moeten obacht geven. 1 Timotheus 6, 8 en 9 de vers. En wanneer we eten en kleden hebben, dan wel we daarmee tevreden zijn. Op een zonne die zich vernemen rijk te zijn, vallen en verziekingen en nen en een slang, en veel nourishet en schedelijk beheren, zodat een mens en verdorven en verdorvenis en nen zingt. Van zo'n mensen moet we weich blijven. Zo'n die een aanrechte weg wandelen, gonen en Biliam zien weich. Dit is één weich, wo we een valse leren onderscheiden kunnen. Petrus heeft ons meer te zeggen van deze valse leren. 17e vers. Deze mensen zijn twaalle ohne water, nevel die van wind gedreven worden, voor den die donkelde diesternis bewoord is. Ik kan behouden als ik een jonge man weer, wo zeer dreig dat weer, wanneer dat niet regnen deed. Zo'n zeer dreige tijd wordt voor meerdere jaren aanhouden. We worden eerdschakken planten, over de wind wordt de eerd weichblozen, en de korte tijd weer de eerdschakken boven op de eerd. Over dat weer geen chinsel aan de eerdschakken. We hadden veel stofstorms, zodat het middag dat meest diester weer. Door weer een waltje en veelmaal dacht we dat de regen schließlich gekomen weer, over dat weer bloos wind en stof. Dat weer zeer dreig. Nu dat is een voorbeeld van veel lied en onze tijd. Ze verspreken veel, maar ze brengen niet even deel dat wichtig is. Veel lied worden op zo'n mannen nog vallen. Die zijn zo als een walch dat smak laat, maar die geen regen heeft. De valse leren kunnen stromen weerbrukken. Er reden hield zich goedlich, maar daar is geen noring voor de zeil. Den te beobachten is een opvallende zaak. Maar daar is geen water en den warm, daar is geen regen en de walche. Ramzone valse leren zijn allerhand mensen die een honger voor God zijn woord hebben, maar den wordt niet gegeven. Petrus zegt dat voor zo'n valse leren is er bloos een donkere diesternis en ere toekomst. 18e vers. De reden stalte, nutzloze weer, en lakken met vleeslijke lasten, zo'n de meest geraad weer van zo'n die een ertoem leefde. Een mens kan reden, maar hij moet daarbij ook wat zeggen wat nutzbaar is. Met valse leren is dat niet zo. De brokken stromen reed, maar dat is meestens bloos wind, dat is nutzloos, wils dat brengt niet noring to een mens zijn ziel, zeg maar. Religion brengt gevallen to een mens zijn wits, dat chittelt de oren, dat is voor de ogen aangeneem, en is ook goed voor zijn gevoel. Wanneer religion bloos dit deed, dan is zo'n religion ladig. Zo'n religion kan een mens niet raden. Valse leren lakken anderen met ere schijne weer, met vleeslijke lasten, of bebrengen aan geen radung. De valse leren verspreken ere noofvalje, dat ze ware vrijheid hebben, maar de waarheid is dat zonen die aan valje ware en geratres kloverie en nenje bracht. De verspreken vrijheid, maar zijn zelfs deine de verdorvenis. Valse leren haar emme handen aan je waanheid en woont ze je bungen zijn. En dan willen ze er een noodvolle vrijheid verspreken, maar zo schaft dat niet. Dit is groot wat Petrus ons nu zegt, en de nächste vers, 19e. Ze verspreken aan vrijheid, maar die zijn zelfs schloven de verdorvenis. Dan wordt immer een mens ongehaft, door is hij aan verschloofd. Dat is treurig, want we zien dat lied doen willen wat recht is, en ze hebben interesse in juistelijke zaken, en dan worden weggelakt door valse leren. Ze verspreken vrijheid, maar weten zelfs niet wat rechte vrijheid is. En je recht van God wordt aan noodvolle. 20e vers. Dan wanneer ze de welt erdraagt, zijn losgeworden door de volle erkentenis van ons Heer en Heiland Jezus Christus, maar dan worden door hen vastgenomen en versloofd zijn, dan is dat laatste oorje als dat eerste. Wanneer ze de welt erdraagt zijn losgeworden, is dat wat van buiten is, zeg maar. Dit zijn zonen die religion hebben, die vrom zijn, hebben meerdere dingen afgelegd, maar die zijn niet waardig geboren. Wanneer een mens zegt dat hij van de welt erdraagt waar je gekomen is,
Doch hij oder zij zijn niet van die Welt er verdorvenis weggekomen. Daar zijn veel mensen die weten wat het evangelium is. Ik weet van een man die met dem ik de arbeid ha. Ik zei te hem dat wie hoog tijd dat hij Jezus aannemen zal als zijn heiland. Hij zei, hij wist krijgt wat hij doen moest dat voor zich te brengen. Ik vroeg hem wanneer hij dat doen wil. Waarom niet nu? Hij zei, ik heb in de zin te leef. Ik wil dat nu niet doen. Ik weet niet of hij dat jemals gedaan heeft. En du, mijn vriend, hoe is dat met die? Leest u dat, wanneer u bloos niet te veel slechte dingen deest, dat u zelig wordt worden? Dat is niet zo als God dat vergesteld heeft. Van Jezus Christus wat weten is niet genoeg. Petrus zegt, dat wanneer dat alles is wat u hast, dan kanst u die waarde verzadderen en dat draagt dat in deze wereld is. Wanneer u dit wordt verslansen, dan wordt die laatste eng eure zinnen als die aanvang. Daar is bloos één weg, waar du werkelijk kanst vrijheid hebben, en dat is tegen de Heer Jezus zijn radung. Du kanst dat beleven, wanneer du am aannemen wordt als die heiland. Hij wordt die zin alle vergeven en die eeuwig leven geven. Bedenk die dit goed, mijn vriend. Du hast bloos dit leven den entschluss te maken. Doe dat nu, dan du hast geen verzekering voor de nächste dag. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

De grote God van het de welte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat u deest dat tjetje, wou du regierst en vuidast olem

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Hallo, lieve toehoorders. Hier op microfoon bij Roosjean Helen Boyen van Radio De Brieg op 105.9 FM. Dit zijn de nu rechten voor deze week van den 28. September. Dat jeft je zoveel mensen deze deel, wo du kein trok han oder een grote fortig tum olet prel van er hof oder van er hieser wacht te vieren. Oder ob te riemen en verbrennen zal je wie dat ole sachen nicht hier in de stad, wilst dat nicht erlaubt as een grote vier unterstecken, zodat dat bieterkon stad wurden kennen. Also deze week kan ole, der in stad Elmer woont, seine grote sachen oder olet prel aufgeholt han, wordt niet gewoonlijk metgenomen wordt van de stads Meltrox. Om zelfen dag wordt wie onze gewoonlijke meldozen door de kont gas draaien om dat af te horen laten, zo ook worden de Meltrox deze week de grote zaken afholen, wat wie gewoonlijk niet kan door hand draaien. Mensen hebben al deze deel wat hinger ons en is, vele zaken door de gas gedreigd en wanneer nog zond is, wordt de goed genoeg is voor de nächsten. De nächste, neemt dat met, zo jengt dat bieden mijn nubaschlaats, die hadden ihre kinge, ihre kleine bicycles de stoen geloten. De kinge han die doch wel nicht abgeriemd. En de andere früh, die kämt er vorbei en zittert du, hält stel en lud zich dat ab en neemt dat met ne huis. En de mutter to, deze kinge, die proeft dat nie trägt te krieren. Ik weet nisch van, als die er dat al gelegd haf, wils die hunde te so dicht bij de gast, dat die jan je haf gedacht, dat wie einfach tum wach neem, oder wach geven, so's fehle dat dan da, und wann er noch wat es, wat to brocken geht. Ze drehen dat deze week naar de gast, en de andere, die kämt er vorbei, en kijkt zich alles, bekijkt zich alles, en neemt dat wat am jankert. En dat alle, dat blijft er dan stoen, wat de Meltrox is vorbei voren, en dat alles afhoren. Wat die alles metnemen zijn zaken zoals oude meubelen, oude speeltig en andere prel. Ik zag wesse mensen hadden door een grote stoel of een grote couch of wat immer ook naar de gast gedreigd. En moet zijn als dat alle weggeviert wordt. Dat moet een bijzondere moed hebben. Dat zal niet langer zijn als 4,5 show lang. En niet breder in 30 meter als 2,5 show. Dat het door een trokken inpassen kan. Wat de Meltrox nicht mitnehmen wollen, sind alle Dächerplatten, so aus Shingles, Concrete oder Drywall, Reifen, Propane-Tanks würden sie nicht, oder irgendwas Elektronisches würden sie nicht mitnehmen, oder anderes, was gefährlich ist, zum Unschieren oder Anholen. Wenn ihr in die Bütter kommt, Elmer wohnt, so ist in Malahide Township rundum, ich glaube, jemanden ihn dort selbst entweder verbrennen oder abriemen, oder nu St. Thomas nu de depot brengen, wo de Recycling Center han, op South Edgware Road. Wann je nu in Bayham Township woon, dat is Straffordville in Vienna in Port Burwell met en, dan moet je dat verheer bereden, in de monaten April derg Oktober, en ik denk je moet du besonders ver betoelen en onmalden, wann jemand zal kom jene zaken af te holen. Nu andere nu rechten, Statistics Canada haft je nu in deze laatste, wat wieder, een paar Monate trägen, waar een Menschental je doen im Land, om zijn wieviel Knoll je hier in Canada woont. En een andere wordt die dan einmal abschrieven, als wat van de Numis han die Menschen ihre Kinder gejeft. In de 25 sind die Numis für Merkis, Charlotte, Olivia, Emma, Sophia en Amelia dort meeste gebruikt worden. En für de Junges, haben Menschen Maya ihre Jungjes genannt, Noah, Theodore, Liam, Leo und William. So dort sind die Numis, wo die Älteren dort meiste gebrockt haben in den 2025 Jahr. So für die Kinder, wo du in dieser letzte Zeit geboren sind, dort sind die Numis, wo die Älteren dort meiste utgelesen haben. Vielleicht sei ich auch mangt euch, wenn ihr im Jahrte gehört habt, dort jede entweder Charlotte, Olivia, Emma, Sophia oder Amelia genannt haben willst, dort sind die 5 Numis wird in Kanada dort meiste gebrückt worden wären für die Mialis, und so sich seht, für die Junges haben Menschen mehrmal diese Numis gebrückt aus der Einsatz, wo dort wir Noah, Theodore, Liam, Leo und William. Ich kick doch dann nur Mexiko, weil die Länder haben die dort immer so überrein, wo die alle abschrieben, und in Mexiko seien die mexikanische Familien, wann die im Jahrte gehört haben, zu Jahr, die haben die Numis gebrockt Regina, Sophia, Camilla, Julieta en Emma, zodat jij al hier, Sophia en Emma zijn zoja bekend in Mexico, maar ook in Canada. En voor de jongens in Mexico hebben ze dan de nummers gebruikt voor ihre jongens Santiago, Mateo, Liam, dat we ook in Canada op de list, Matthias en Leonardo. So, Emma, Sophia en Liam en Leo, of Leonardo, dat zijn de nummers wat beides Canada ook Mexikanische families dat meeste gebruikt hebben. Is dat niet interessant? Dat de nummers in Mexico en Canada zo ähnlich zijn. Deze week Medweg denkt eraan dat het op Wasserstaden in Holiday is, of een helge dag, Canada heeft Truth and Reconciliation Day, dat heute, dat Canada den dag te zien zat, wo we besonders ons erinnern, dat de Indigenous Völker, oder de Indianer Völker in Canada ook wichtig zijn, en dat Canada als een land, de indigena Menschen nicht goed behandeld heeft en dat we dat waren verbeteren. Wat er wat te zijn met werk den 30. September is alles wat de federal government gehiert, zoals Service Canada, Passport Canada, de Post Office, meeste banken oder credit unions. Wat er nicht te goen wat met werk is zo'n wat hier in Ontario gehiert, zoals de Service Ontario oder de Sturen en zo wat daarher, dat wat meestens opblieven. Nu andere nu rechten, ik denk je han al alle je heert, wat het met Edward Klusen, de Hoppenspeler, passiert voor je werk. Du kom op einmal nu recht, dat hij zinnovens uwes een kopschlag gekregen had. Misschien zo, de nu recht, de verschekt zich zeer boezig hier in onze jeend raam. Zoals hij dat op YouTube ziet, als hij is een beetje kwascher wart im Hospital, sag me, zult hij doen nog. Zinnovens uwes, wie hij op einmal han gefallen, bij hem tenen barsten. Aber seine Frau hat furz der Ambulance Notarbeiter gefunden, und die wären dann auch sehr busig gekommen. Sie haben am dann nur wenig Minuten im Hospital in Winkler, Manitoba geführt, wo die Lied geruht wären, und dann von dort nach Winnipeg. Sollst er Concert Schedule sehen, er hat sollt bei den Sommerfelder in der Quack sein Sonntag, aber dort hat dann nicht, erst dann nicht geworden, weil sie dann krank wär. Aber all die anderen Concerts in Manitoba, glaube ich, hat er doch noch könnt hinter sich haben. Ein Werk vertalte er uns selbst, war er ab ein Video und bedankt sich und die Menschen für die Gebete. Gott haft an sehr weit geheult, sieht mir so, will sie können fern gehen, den Reden, in der Hang schaffen fern. Dort ist noch zu hören, dort er mit seiner Wirt nicht ganz so leicht redet als vorher, aber dort wird noch verbessern. Christine haupt an, wie on mit der Wirt auszusprechen und er kriegt ein bisschen nur Atem, haupt, wo der Wirt sind. Aber alle beiden geben Gott sehr Dank in ihr, dat hij arm war so weit geheult haft. Weil wir auch wieder veranbeten, dat sein Kopf und ganzer Körper war ganz gesund worden kon, und auch dat Christine fred haft, nu so'n gefährlichen Schlag. Und er kon sich verstehen, dat er sich wat so verviert han. Nu andere nu rechten, dit mul uit Douglas, dat es ne nahte stort, so bi ne Stund, op een Trans-Canada Highway, vastlich van Ottawa, wanneer we van hier in Elmer worden losgaan, dan wordt het zo bij 500 kilometer zijn, wat we bij Douglas komen. Op een hand, du is een jeend, wo de Oldmennoniten of Amische mensen handgetrokken zijn. En du weer feje werkt den 22. September in Oilek passiert, met een 40 en met een Pietz 40. Op deze goos, weer dit Pietz 40 de lengje voren, met een weeronhinger rond. Dat als je even dag je was, en bij deze tijd konden ze zich verstaan, dat wordt veel dat met een weer en woon te voren, wanneer de aarden gebracht wordt. En de voortje de voren door voorbij, klok 8 smarries, tjem de zon je roots op. En daar wordt door hengen om stier je zeten haft, kon dat niet goed genoeg zijn, dat door een piets voortig bezieht waag voer, wat dat is te loot weer. Dus als nog schwin te zien je wongen, ober dat weer te loot en als dat voortig om ohne aag weer en ongeherkt, en du der ich haftet Piet dann, dat is doch wel hangefallen, haftet Bein in twee, aber die Menschen sind nicht verletzt en nicht viel wat geworden, ein Gleck. Und andret fortig, wie du dich bijewast, hattet ook gesagt, ja, dat wir sehr schwor gewast, wils die Sonne durch Ruts in die Juhen schon, en sie können dat nicht so recht sein, dat du im Schoten bezieht warch en fortig fuhr. Dat wir so wie 80 Kilometer stort, wat die dat fortig gefahren haft, und Pietz fertig wird ja dann mit viel langsamer fahren, bezieht war ich. Dit nu een onderuitleg wat een stootje trik passeert in august. Ook in de jend, waar een natemjaal met een piet voortig op een hof voer. En op eenmaal vangt het piet onderaan. En daaraan droeg zo op een wachtnaar, waar de andere voortig voeren. Op dat mjaaltje weer een beetje dollar verlaatst. Die moest nog naar een hospital nemen. Waar de dokter zegt, die had zich een kop gestart. Op die woord nog wat beter worden. Die moest nu bloß een beetje dollar ophossen. Nou ja, dat is een goede herinnering van wie hier in onze jend.

Ze waren beide Amerikanen, aber zwischen Jack en Robert gaf het een grote onderscheid. Robert kent den Herrn Jesus aus zijn persönlichen Heiland. En hij wist ook door im Gefängnis, ook waar man vielleicht schön uitweich sein kon. Jo, hij hielt an zijnem Haaren Faust. En ze beet hij ook, en je läuft an dat Wort Gottes.

dat Robert gestorven weer, had wat groter uitgeloosd in de gevangenis. De Japaner sperde dat het terug te eindigend. En ze sperde ook dat zij immer zwakker worden en dat de Amerikanen nog zo erstoot waren. De kregen langzaam angst. En ze dachten ze, wie tenten de gevangenen niet zo schlecht zijn, wie moeten den een beet meer te eten geven, dat als ze tjone meer doodhongeren. Dit deed ze niet. Wat zijn we daarvoor bloos voor problemen trien? Ze zeiden ze te eind, je waren nu meer eten trien. Een kleine bietse brood wordt nu immer nog te de ries op de teug geven en twee gelezen woorden de dag meer. En wie waren jullie nu beter geven? Je kan lezen en door te trichten jeder een boek, wanneer drie weet lezen kon en dan wordt je weizeld. Zo goed als Jack het verstaan kon, wens vertaald wordt de eind, half op Engels, half op Japanisch, wat hij zo erschlecht verstaan kon. Hij kon een paar einzelne weet, aber nog niet zo rechtig. Jack hoop zo dat hij zult door de Bibel trieën. Wenn sein Freund hat ihm so viel vertalt durch die Bibel, so erwünscht er sich, mucht ich doch auch eine Trier. Aber heute trägt eine. Heute sagt aber, du wir eine mangte Beter, aber die trägt andere. So dachte ich, aus ich dir auch noch mal was Trier, heute will auch noch viel lernen von dort, was sein Freund ihm vertalt hat.

Hij leest en dus droog weet de Bijbel droog moet gaan steeds en zelfs moet nog het Nieuwe Testament. Dat weer hem zo wichtig wat hij door alles leest. Besonders wichtig wordt hem dat als hij leest in Matthäus Kapitel 5 den Vers 44. Hij leest Läuft jene Fiend en bet vor den, wenn die jene schleich sind. Oh nee, dit kon hij nicht. Hij kon de Japaner nicht lieder. Nu soll hij vor den noch beten? Hij soll den Gott sein? Nee, hij dacht, dit würde hij nie sein. Hij leest wieder en hij kommt dort, wo Jesus am Tritze starf. En wo Jesus sieht, vor der Verjevdin, die wollte nicht wo zu dönen. Nee, heu können das nicht verstehen. Wir können Mensch so eine Läuf haben. Wir können Mensch so sein. Heu hat so ein Graal in sich. In dieser wir so gut. Jesus hat seine Feind geläuft und heu hat Gebet für den noch. Wenn der Arm schlecht wäre, dass sein Vater den auch noch so vergeben. Nee, ich weiß nicht. Wie soll er das? Aber er betet. Er betet, dass der Herr ihm doch macht, seine Sünde vergeben und ihm auch ändern, dass er doch auch kann, andere Gott sein. Als Jack von dort büte wir und Wader musste arbeiten, als er trainieren gehen, wir er nicht so böse. Er hat auch nicht viel Kraft. Aber dann kommt der Wachtel von hinten, schubst ihm an seine Stufe nennen, guff ihm noch einmal den Föt und schlammt ihm der Bier auch noch den Föt in den Dier ein. Au, das tut weh. Der reute dir nochmal auf und guff ihm noch einmal Schritt von hinten, so dass er nennen Fluch, das tut ihm schrecklich weh. Aber Jana knoldelte der Tö, der zieht nicht, würdet ihm nur jend. Er lacht auf ihr und wird schrecklich doll. Hij werd beledigd. Maar dan kwam hem waar de vader in zijn. Hij zal beden voor den, wanneer hij aan schlecht zijn. Hij zal den lijf hebben. Oh, dat werd hem zo erschwoer. Zo schloop hij door, op de eerd ook in. Uit woe door, maar ook, wanneer ze zo schrijtelijk treurig werd. Als hij waar de wakker wordt, werd hij haas werkelijk was. Jo, hij dacht nu over dat wat hij in de Bijbel gelezen had. Hij zag de Bijbel ver zich nog op lezen. En hij zei, en dacht ze, ja, het wil dat doen, het wil dat verzetten. Maar nu voelt de waarste wat komen, wil hij te den vriendelijk zijn. Ook want waar dat hij wat zijn, wenn hij mij eerst nog zo erschlecht werd. Het wil te den vriendelijk zijn. Als de waarste komt en aan het eten aan schmoed verneemt, dan zegt hij veelmaal dankschön en het wens je een zo schone dag. Hij verzocht ook nog op Japanisch te zeggen, het wens ook je familie al het goede en hoopt dat den ook goed deed. De waarste wundert zich. De ziet hem aan van onder bad boven, de ziet hem dit geschwollene voet aan, want in de verte dag weer eindslaan worden en wist niet wat met Jack los weer. Hij ging eruit, bleef voorbij een der stonden en zei Jack nog een stoot aan. Dan ging de was te was, doch wel gaf hem dit veel te denken. En als hij terugkwam, had hij een fop een paar gedreide feigen. Die bracht hij hem en zei, hier, voor die. Jack zegt het, wenn heute andere vriendelijk weer. Ook wanneer het niet verdoend hadden, dan werden dit hem ook vriendelijk. Jo, hij zegt het. Der Herr hat recht, wie er uns lehrt, wie sie alle andere geschätzt sind, und dann wo wir es auch gut haben.

Jack bid veel. Jack bid ook dat er mochten missionaren komen in dit land. En deze mensen ook een dienstere sprook den van God vertalen. Dat ik Duits zijn van Jezus heren. Hij zegt dat hij kon niet zoveel dienstere sprook en hij kon niet zoveel Engels. Maar hij bid zo ja dat na den dag ook zal weer komen. Zo verjengt de tijd en de trus weer eindelijk toe een. O, wat weer Jack vroeg. Maar Jack dacht ook nu. Niet om nu wat meer eindelijk goed kunnen. Hij dacht plus. We kunnen het in dit land ervoor zorgen dat ook hier zijn missionaren gaan komen.

Dat is het programma van Radio Zegenswelle. Je hebt vandaag nu te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik me van die verafscheiden en wat me vrijen. Want du doch bij de nächste Kinderstund weiter dabei sein magst. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

Hallo en welkom waar dat een is. Wat van God zijn wij, van God zijn reden, bereste dan. Dat is van een jonge vrouw. Wat ze zo'n ermtini ella alla beleefd. Ja, dat is geschichte wat dit zei, zijn voor jugendliche, voor mamas en papas. Dat zei ook een nana tjetjetjene. Wat dat met de jugend besteld is, wat die je wetselt zijn, wat die denkt je, en al zo'n zaken. Vielleicht kan een de andere wat ervan leren, oder nog een stelling vinden, en wat emma. En de nächste geschichte zegt, de tijd van stel zijn. Naja, als tijd stel te zijn. Oder waarom wordt dat raam ons op eenmaal stel? Wel, we mal Psalm 25, vers 7 nog lezen. Daar zegt dat zo. Denk niet om de zonden en mijn jugend en om mijn waardagspansje wij. Maar denk om mij en die trouwhartige lijf, wilst du zo goed best. Geschreven heeft dat een Leia Koop. En dit is uit het dagboek van 10 juli. Wat van jaargang weet ik dan niet. Ja, du bist een non-wassende teenager. Du magst domheten of zo ähnlich. Wer kan mij erklären wat dat alles meint? Wat bedoelt dat en waarom benutzen mijn ouders en leraars immer wieder diesen Ausdruck, wenn sie über mij reden? Het leven in mijn regelen en niet in de ere. Ik doe wat ik wil. Ik zie een onsteinige mens en wat mijn eldere dentje als mij krijgt en doet. Wie zijn ze al dat ze mij vertellen willen waar ik leven zal? Ik doe wat ze van mij verlangen. Ik ga te church, ik ga in ere school, ik ga met op

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en plotisch Evasat.

The clock is tien. Je heren dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

voor dit vandaagse programma mocht ik alle touwheren waren van harten welkom heten. Dat is ons een vrij dat die touwheren. In ons gebeden verlangen is dat de haar ook immer waren, wanneer we dit programma brengen, de zegen Gottes even ons komen mocht. En zo mocht ik ook van jou een gezegende opnoem wensen.

Nu wel wie taup de vers 14 en 15 uit Matthäus kapitel 6 lezen. Daar zegt Jezus om een van dat gebed wat hij zijn jinge grootste leert heeft, wann die mensen dat vergeven, wann die zich jen jund versinde, wat jun himmlische vader jund ook vergeven. Aber wann die andere mensen ihre Sünde nicht vergeven, wat jun vader jund june Sünde ook nicht vergeven.

onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schijkt ons dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijkt. De nummer voor dit programma is 291. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt het programma nummer 291.

0: De klok is eind.
1: Evangelium Johannes.
2: Kapitel 4. Als de Heer is wist dat de Fariseeën je hier houden, dat Jezus meer jinger moek en duipt als Johannes, want Jezus zelf zou niet duipen duip, over de jinger duiden, verleidt hij Judea en jink waren naar Galilea. Hij moest over de Samaria reizen. Hij kwam dan in Samaria naar de stad Sichar, dicht bij dat stek land, dat Jakob zijn zoon Jozef gegeven had. Door weer de Jakobsbarm, wils Jezus meid weer van zijn reis, zat hij zich bij den barm dool, dat wie almiddag. Dan kwam een vrouw van Samaria doorhaan om water holen. Jezus zei te haar, geef mij wat te drinken. Zijn jinger weer naar de stad gegonnen eten kijpen. Dan zei de vrouw van Samaria te haar, wat kwam dat, dat du mij nog een dronk water vraagst, en doorbij bist du een Jood en ik een Samaritische vrouw. Wils de Juden hebben met de Samariter nus te doen? Jezus antwoordt en zei te haar, wann du de Gottes gof kannst, en wist werdet es, de to die sagt, geef mij te drinken, dan wurst die am gefrocht haben, en hij wurde die levendet water gejeeft haben. De frü zei te am, haar, du hast nuscht, womit du schapen kost, en de barme steip, wo kriegst du dann dat levende water her? Bist du grater aus ans Vater Jakob, de ans dessen barm geef, uit dem hij selbst in seine Sehens in sein Fei drunken? Jezus antwoordt en zei te haar, wer van dit water drinkt, dem wordt ware darsten. Wer aber dat water drinkt, dat ik geef, dem wordt niemals meer darsten. Dat water dat ik geef, wordt een arm eine emmerrandende kwaal en geeft ewig leven. De vrouw zei te haar, haar, geef mij dat water, dat mij niet meer darsten wordt en ik niet meer brok komen water schapen. Jezus zei te haar, go roop dienen man en kom ware her. De vrouw zei te haar, ik heb keinen man. Jezus zei te haar, du bist recht, wann du sagst, ik heb keinen Mann. Du hast 5 Männer gehad, en die, den du nu hast, is nicht dein Mann. Du hast du de Wahrheit gered. De vrouw zei te haar, haar, ik sei, dat du een Prophet bist. Onze Vaters haben op dessen Berg angebet, en de Juden seien, Jerusalem is de Stadt, wo einer anbeten soll. Jezus zei te haar, vrouw, glaub mi, de tijd kommt, dat je den Vater nicht op dessen Berg ook niet in Jerusalem aanbeden worden. Die Samariter weten niet wat die aanbeden. Wie weten wat wie aanbeden, wils dat heil kämt van de Juden. Ober de tijd kämt, en es nu al, dat de waarhaftige aanbeder den Vader am geisten en de waarheid aanbeden worden. Nu zo'n aanbeder zegt de Vader. God is geist en die am aanbeden, moeten am geisten en de waarheid aanbeden. De vrouw zegt te am, ik weet dat de Messias kämt, die door Christus heet. Wann die komen wordt, die wordt ons alles duidelijk maken. Jezus zei te haar, ik, die met die red, zie de Messias. En door Eva kwamen zijn jinger en ze wonderden zich dat hij met een vrouw red. Ober keiner zei, wat ziekst du, oder waarom redst du met haar? De vrouw leidt haar waterkruk stonen en ging aan de stad nern en zei te de mensen, komt en seid einen Mann, die mij alles gezegd heeft wat ik gedonen heb. Kon dit de Christus zijn? Dann gingen sie uit de Stadt rüt en kämen nu Jezus. Entwischen zeiden de jinger te am, Lira, aat doch. Ober hij zei te an, ik heb wat te eten, wo je nus van weiten. Dann zeiden de jinger einer tom anderen, haft am wer wat te eten gebracht? Jezus zei te an, mijn eten is dort, dat ik dem zinen wellen dou, die mij geschekt haft, en zin wo ik verrechten dou. Sag je nicht, dat zijn nach 4 Monat wat de arend tiet kämt? Ober ik sag junt, maak de mal de ogen op en kijk nu de arend, die er zal riep en rijdt om arenden. Wer de arend aanbrengt, krijgt loon en sammelt vrucht voor dat eeuwige leven, zodat die door zijt en die door arend, zich taubvrijen kennen. Wils hier is de spruch woor, einer zijt en de andere arend. Ik heb junt gescheckt, dat te arenden, wofür je nicht je arbeid haben. Andere haben de arbeid gedonen en die zijn aan ihre arbeid nengekomen. Veel Samariter in de stad gleifden aan arm, wils de vrouw te aanzien, hij heeft mij alles gezegd wat ik gedonen heb. Als de Samariter nu aan kwamen, prachten zij aan dat hij bij aanblijven zal, en hij blijft door 2 dagen. En dacht dat, wat hij te aanreed, gleifde nog veel meer aan arm. Dan zeiden zij te de vrouw, nu gleif je niet meer bloos wegen dat wat du ons zeest. Wie hebben nu zelfs gehoord, en wie weten dat het werkelijk Christus de heiland voor de wereld is. Am 2 dagen verleidt Jezus door en ging naar Galilea. Jezus zegt zelfs dat een profeet in zijn ene land niet geëerd wordt. Als hij dan naar Galilea kwam, nemen de Galilea hem op, wil ze weer ook in Jeruzalem op den Fasje was,
0: en houden je zijnen, wat hij door alles gedonen houdt. Jezus kwam dan waren naar Kana in Galilea, waar hij dat water te wien gemaakt had. En daar weer een regeringsbeamte van Kapernaum, der een kranken zien had. Als hij hier dat Jezus van Judea naar Galilea gekomen weer, ging hij aan en praag het aan te komen en zijn zeen te heilen, die dus krank weer. Dan zei Jezus te aan, wann die Menschen nicht Hegens in Wunder seinen, will die nicht leven. Der Regierungsbeamte zei te aan, Haar, komm, eier mein Kind storft. Jezus zei te aan, go trig, dien zeen leeft. De Mensch gleibt, wat Jezus zei, en moog zich op den Waag. En op dem Trägwaag kämen am seine deine entjegenen zeden te aan. Den Sehen leeft. Hij vroeg aan, am wonen tijd dat met am wie beter geworden. En zij zeden, gestern, klok 1 no middag, verleid am dat feiber. Dan zag de Vader, dat dat kraak die tijd gewaast, wie als Jezus te aan gezegd had, den Sehen leeft. En hij zelfst en seine ganze familie kämen ten geloven. Dit weer nu dat tweede teken dat Jezus deed, als hij van Judea naar Galilea gekomen weer.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Scheiße, Grüße, lieber Hira. Welkom hier te deze halve stunde met een gouden Nachricht op Plotic. Ik zie Adolf Enns. Onder 19 dagen dich gof tot in Ost-Paraguay een trafe van verschiedene gemeindearbeider met dem bekannten evangelist Luis Palau. Daar red ook einer van zijn medearbeider te de predier. Hij had den tijd uit Galata 2 vers 20 te predier. En hij vertelt, wo an dort mul jegoene had, als een paar jonge gemeindearbeider. To eine tijd wäre ze alle moedloos gewesen. Dan hadden ze zich immer wieder predier en gelood om aan moed te maken. En einer van deze predier, die had to aan Eva Galata 2 vers 20 gepredigt. To lees wie dit volgende. Het sie met Christus met je tschritzicht. Dat sie eigentlich nicht meer echt, die du leeft. Dat is Christus, die in mij leeft. Dat leven dat ik hier im Fleisch leef, leef ik im Glauben an Gott zingen sehen, die mij Gott wie in zichzelf zu mij hangauf. En dan had de Prediger toe angesagt, wann ein Christ wat Galata 2 vers 20 gekommen is, dann is hij ne Huis gekommen. Damit meint hij, wenn ze verstoe uit dat, dat wie als Christe hier dat eigentliche Leben voor ons vingen. Nadita Frans heeft zich ook den tijd van uit Galata 2 vandaag hergenomen, niet bloos den vers 20, nog een paar meer dat toe. Dat wo we dan hier, nu dus im nächsten Leid, wann de haar mij roept.